0: FM turns up the heat in Dallas.
1: Har ek city mein skirt karenge, har ek city mein.